0: voor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Beter Alternatief. Bok Radio.

0: wel dan, want anders haal hulle my weer uit. So, wel dan, Hannie Paul.
1: Die ding is, ek het homself lekker op, ek hou daarvan.
0: Ja, wel dan, het was 'n goeie wedstrijd. Ek het dit gekyk, actually. Ek het die laaste 25 minute van die game so op die foon dop gehou, want ek het nie gedink hulle wys dit nie. En toe, ja, een van die redes het ek dit het my ontgaan. Maar dit was 'n goeie 25 minute, goeie wedstrijd gewees. En dan die Jade Brigade, weer eens aan die wenkant
1: geweest. Weer eens aan die wenkant
0: geweest. Dit was een taai eniekie.
1: Een hoë score, ne?
0: Ja, dit was interessant. Dit was 26-0 voor op die stadium. En ja, maar Johan sal jou vertel daarvan. Dit is nou 6:37, hierdie is niet van Rian Benardi, denk ek.

0: As Forever Young, David Guetta, Alphaville en Ava Max. Liedjie is vrygestel in 2004 en... Wow, wow, no.
1: Oeh, daar is ook lekker. Hou hem vir later.
0: Is actually. I don't wanna wait. I got no reason. Okay, weet jy wat? Jy het per ongeluk die liedjie gespeel, nou gaan ek moet speel.
1: Okay, go.

0: Chris Avicii. Breng ons dan 20 minuten voor 8. Goedemorgen, welkom bij Afskop. Tijd voor die grootste oomblik van die dag. Dit is die 60 second showdown. Jolani Viljoen met baie om te bewys hierdie week. Natuurlijk laas week uitgemis op die finaal. Wat beteken na karakter en selfvertrouwe is wat hang aan het draaikie. En een goeie prestatie vandag sal dit red.
1: En as ek wil voorberei, dan moet ek heeltyd goedjies doen. Dan sê Martin, doen gou die, en dan kan ek jy voorberei.
2: Dis net deel van die taktiek. So het werk jy.
0: En dat is baie bespel, jy weet, nog swak toonstelling vandag, sal net die gevoel van onsekerheid en minderwaardigheid laat dieper en dieper in haar siel in wortel.
1: Ja.
0: So, kom ons kyk hoe gaan dit. David is op die lijn. David, goeiemorgen.
3: Morgen, Martin.
0: My vriend, waar is jy? Wat doen jy?
3: Man, ek werk einde vir een maatschappij vir landbouwtoerusting vervaardig in die noordelike voorstede van Kaapstad, maar op die oomblik is ek in Kleinmond.

Brendan Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: dorp toe, mijn maat, jij moet een bikkie samen met mij, kom ploeg dorp toe.
1: Kom ploeg net een bikkie, hier is Plaas dorp toe van Christijn via Bokradio, Leloekeraai. Okay, hier kom je slim is nou, allemaal het het reg. Ik wil net sê, Dwayne het het reg, Donovan het het reg, Herman van Boston, Yolandi Wink, Wink en Jordaan. Almal het het reg. So dit is definitief Evergreen van Will Young. Nou kyk, in die Will Young het eintlik baie bekend gemaak in 2002, maar in 2001 het die oorspronklike groep gekom met die naam Westlife. Dit was op hulle album World of Our Own gewees en hulle het oorspronklik Evergreen gedoen. So dit is eintlik deur Westlife. Maar ek wil vandag vir jou Will Young se weergawe speel. In 2002 hy het natuurlik Pop Idol gewen, die heel eerste een Amerikaanse idol competitie. En hier is hy nou. Dankie vir die saamspeel. Dis Leloekeraai gewees. Evergreen, Eyes Like a Sunrise.

mij dat ik sukkel om terug te tellen aan die aantal mensen wat mij al te lief.

van Jan en Zirk, verhaal der jaren van ons stout gaat blank. De zorg gedra van een mond tot de oren, tot vandaag schreef Willem het

0: persoonlijk blij hier nog mijn gunsteling FIFA lekkie, maar ik denk enige lekkie wat Shakira aanpak. Why not? Oh vriend, nie en ek denk het gaan op mens groei, maar ek denk as eerst sien Shakira doen het live. Different story, baby. Different story. Het is Bok Radio, 15 minuten voor 3. Goeiemiddag, baie dankie weer eens aan Cherry Tijgervallei, gedrijf door die Halfway Groep.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
3: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: 'n man gewen naam van Venter, liefde by die dam, jy is op Bok Radio Bok TV, goeiemiddag, welkom, lekker om jou hier by ons te hee, is uitklok neergebring by Enemang Theata, en ons nou vir jou lekker geskenk pakkie wat ons weggeef, want die dame, sy weet van hoe my kos lekker geer te gee, sy weet ook van bak.
1: Kijk, sy is die mens, as jy nie weet hoe om kos te maak, of te bak nie, jy koop een paar tannie Ina goeikies, en jou kos gaan lekker wees.
0: Ja, premix goeikies, soos een bom.
1: Die sausies, die spices, alles.
2: So jy wil vir my sê, as hoop van my?
1: Ja.
0: Nee, nie vir jou nie, maar vir ander mense.
1: Ek was nou hoopvol.
0: Ja. Dat was altyd hoop. So ons het paar getekende en een paar met recepte boekas, ook een paar flavorbom geskenkpakke. Ons weer gevra, wat is die 5 gere? So die 5 gere is... Spanish tomato.
1: Jo.
0: Steakhouse pepper. Spicy Cajun. Portuguese peri-peri, zesty lemon.
1: Okay. Oh, nou is ek honger.
0: Okay. Jol wat inskrywings tegekom, maar ons gedink die mees regverdigste ding om te doen.
1: Vinnigste vingers eerste.
0: 100%. When in doubt, go with the fastest. Mm-hmm. En die wenner vandag is... Vir uitklok, Elsa! Gelukkig tekenen in een paar man receptenboek as ook een flavorbom geskenk pak. En dan ook een van die wenners gaan ook een geleentheid kry om vir Ina Parman haarself te ontmoet. En jy kan het ook doen, al wat jy moet doen is vrijdag, wanneer ons rechtstreeks uitsaai vanaf Ina Parman se fabriekswinkel, kan jy vir ontmoet?
2: Definitief, en ek gaan morgen...
0: Een beetje sample, ja.
2: Ja, ek gaan morgen kyk hoe lyk het daar so, hoe is dinge, precies waar ons gaan staan. So morgen kan ek julle eindelijk vertel van wat om te verwag.
0: Yes, kan nie wag hier.
1: Lekker.
0: Kijk, en dan ook morgen, en nog geleentheid om te wen.
1: By ons en in Leloose show.
0: Yes, so maak seker jy bly ingeskakel, ons gaan nie vir jou sê wanneer nie, dat iwers in die show wees.
1: Nou net jou oor op die radio,
0: yes.
1: Is al.
0: Ons het nog opwindende dinge in die kom, ons ook, yes, ons moet nou dink aan een... Iets om te doen vir ons luisteraars liekie. Dan moet ons maar vir Tannie Ina aanbring.
1: Oh, een Tannie Ina theme song.
2: Nee, jylle, ons kan nie dit doen nie. Nee, ja.
1: Ek is...
2: Nee, ja.
1: Die Tannie wat ons allemaal ken, wat die lekkerste kos maak.
0: Dan kan ons het reverse doen. Nee, ons maak het als... Ons kan nie weer van die pad afkom.
1: Nee, ons is mooi op die pad, nou, ons hou dit op die pad.
0: Kijk, ons gepraat van die pad.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsregspesialiste.
5: Bok Radio, uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie op hierdie stadium, niks nuwe nuus nie, net daar die pad wat gesluit was, die N2 ingaande se berig na die M5 noordwaarts, is weer oop, so jy kan beweeg daar, dan ook verkeersligte buitewerking op die hoek van Klipper en Hoofweg in Rondebosch. As daar nog iets is, laat weet vir my asseblief, is 074-2000-989.
5: Uitklok verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders. Jouw voeten lossen ander spoor als je lief. Lief jij met alles.

Afternoon Delight, Bok Radio, Bok TV, keer saam met my Brendo en David, maandag die 25ste Mei. En ek vertrou jou maandag was baie lekker een gewees. Tweede uur, natuurlijk speelieke uur, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ken jy Suid-Afrika kwart oor 8, bykie later natuurlijk kyk ons wat trend op die sosiale platforms. Ja, een van die groot stories natuurlijk daai skaats planker Jason, wat natuurlijk uit Uganda daar geskaatsplank het, tot hier binnen in Kaapstad. Mense, dit wil gedoen wees, dit wil rechtig gedoen wees. Ek weet self nie hoe die man dit recht gekry het, maar ja. En dan een bykie later ook, ons speel vandag in geskiedenis en jou 80s dubbelspeel, ook heel wat later. Maar vereers, hier is Wouter van De Venter.

0: it's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.
1: Die Bok Radio, atelier nummer 074-2099.
2: 15 minute oor 8, Bok Radio, Bok TV, nog lekker muziek op pad. En net vir jou, Elvis Blues, een schoolgeld, een bykie appel, boer loop deur my are. En Bobby van Jaarsveld, kan ek met jou praat? Wel, ek wil nou met jou praat oor hierdie speelikie, ken jy Suid-Afrika? Drie vrae op pad na jou kant toe. 074-2099. Natuurlijk, vinnige vingers, die persoon met al drie correcte antwoorde en die heel eerste boodskap. Natuurlijk, wat wen jy een lekker wijnproe vir twee mense? Wel, as jy gereed is, ek is gereed, hier kom jou drie vrae vanavond. Vraagie nummer 1, watter bekende swemmer, Suid-Afrikaanse swemmer natuurlijk, vier sy verjaarsdag vandag? Watter bekende swemmer vier sy verjaarsdag? Nummer 2, televisieseepie met 'n seun wat gery het op 'n fiets saans en natuurlijk skelms gevang. Nummer 3, die dorp in die Weskaap is bekend vir baie vervrugte en ook sneeu. 074-2099. Hier is Elvis Blue met skoolgeld.

0: Wayne.
1: I'm vengeance.
0: Maar hij is ons eigen Batman.
1: I live in the shadows.
0: Brent Wayne de Wet, weeksaande van 6 tot 9 op Bok Radio.

Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

Cowboys en Plowboys, net hier op Bok Radio, Bok TV. Brandon Miles, apart liefde soos die Pieter Smith met Vlekke, The Beatles, Ticket to Ride. En natuurlijk jou woord van bemoediging.

0: Olympisch bank en naar Irak reis, is het lieve Jesus en mijn pa. La praat zo oor die boerderij en sê alles is oké, okay, my bra.
1: Op Bok DFM.